0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
3: Heb je wat gezien?
2: De grote zomerdeals bij Gamma.
4: Ja, ze doen
5: met kortingen.
3: Tot 50%.
2: En de bon in de folder.
3: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
4: Ook gezien.
2: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
4: Pompie, wij klussen mee. Yeah!
6: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
11: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
13: Volkswagen.
14: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
13: 500?
14: Schatje, dat is €25.
13: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
14: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
13: Allee, gracias, Kate.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valuta rekening van KBC.
15: What's up? It's me, Alec. And let me take you through my musical story. Join me tomorrow right here on One World Radio. And let's dive into the Alec Infinite Experience.
16: The Alec Infinite Experience.
15: Don't miss it.
17: Yo, this is Afrojack and People of Tomorrow. This week I'm going to be bringing you the Tomorrowland Friendship Mix. Tune in this Thursday exclusively here on One World Radio.
18: This is Kulsh.
19: Hi, I'm Nova here.
18: What's up, guys? This is Yugel, and I'm looking forward to seeing you all dance at Tomorrowland. Make sure you don't miss it.
20: Tomorrowland. 15 days to go.
16: Coming up in the mix, Didier Sinclair.
21: Didier Sinclair on the way. This track with Baron is called Lovely Flight.
16: David Guetta.
21: David Guetta and J-Lo on the way with Save Me Tonight. But first, Adam Port, Kanye Music, SG Lewis. This has been the one.
16: And now,

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
2: En een avonturenparcours!
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
5: DSM Keukens.
4: Altijd open op zondag.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe!
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Experience the Tomorrowland JBL Flip 7 speaker, bold JBL Pro sounds, AI sound boost, and 16 hours of non-stop music. Waterproof, dustproof, and built to party anywhere. Get yours now at store.tomorrowland.com.
11: Hi, people of tomorrow. I'm Nicky Romero.
12: What's up, everybody? It's us, the Chainsmokers.
13: Hey, guys. I'm Amir Van Buren, and I'm looking forward to see you all at Tomorrowland.
14: Tomorrowland. 15 days to go.
15: Coming up in the mix, Jonas Blue.
16: Jonas Blue, Edge of Desire, playing on One World Radio soon.
15: Chicane.
16: Grider's mix of Chicane's classic Offshore, but first, his Purple Disco Machine.
15: And now, this is Purple Disco Machine.

0: De solden zijn begonnen bij Crevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op crevel.be.
1: Crevel, leef beter.
2: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Mm, slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
5: Ego Keukens.
4: Nu solden tot 30% korting.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: What's up, it's me, Alec. And let me take you through my musical story. Join me tomorrow right here on One World Radio, but let's dive into the Alec Infinite Experience.
11: The Alec Infinite Experience.
10: Don't miss it.
12: Yo, this is Afrojack and People of Tomorrow. This week I'm going to be bringing you the Tomorrowland Friendship Mix. Tune in this Thursday exclusively here on One World Radio.
13: What's up? This is Alec.
14: Hi, I'm Miss Monique, and I'm looking forward to seeing you all dance at Tomorrowland.
15: Tomorrowland. 15 days to go.
11: Coming up, Hot Since 82.
16: Hot Since 82, teaming up with Ray Favourite, Shades of Rhythm. The track's called Shaded.
11: Kygo,
16: Khalid and Griffin with Save My Love playing soon, but first, Anima and Joji.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: This is a muscle of a lunch garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
6: With Durex Intensity, you can feel it building. The heat, the anticipation. Then suddenly, everything clicks. That moment when you're completely in sync. That's intense connection. This tomorrow.

0: everywhere.
1: Kom naar de Solden.
2: Nee, Solden.
1: Solden?
2: Een S, Solden bij AS Adventure.
1: AS, dat is ook al mijn S.
2: Ja, Solden bij AS Adventure.
1: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
2: Nee, het is Solden.
1: Zitten.
2: En zondags open.
1: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
0: AS Adventure.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
4: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Zeg, de Vos.
6: Ja, Lemmes?
5: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
6: Oei, wat doet hij er zo op?
5: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
6: Ja, en?
5: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: De Vos Lemmes.
9: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
10: Wow, de grootste schommel van de wereld.
11: En een avonturenparcours.
9: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
12: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
13: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
12: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
14: Hier Pippa de kat.
15: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo.
14: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
15: Je kunt ook vriend worden.
14: Van Maxizo.
15: De dierenwinkel met de lage prijzen.
14: Dan krijg je de specialetjes.
15: Plezante tips, eerste klas advies.
14: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
15: Daar zijn vrienden voor.
14: Ah ja.
15: Ah ja.
16: Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
14: Goed voor het beestje.
15: Goed voor het baasje.
3: Experience the Tomorrowland JBL Flip 7 Speaker, bold JBL Pro Sound, AI Sound Boost, and 16 hours of non-stop music. Waterproof, dustproof, and built to party anywhere. Get yours now at store.tomorrowland.com.
17: Yo, this is Afrojack and People of Tomorrow. This week I'm going to be bringing you the Tomorrowland Friendship Mix. Tune in this Thursday exclusively here on One World Radio.
18: Hi, people of tomorrow. This is DOD.
19: This is James Hype, and make sure you join me at Tomorrowland. I can't wait to dance with you all on the holy grounds in Belgium.
20: Tomorrowland. 15 days to go.
21: Coming up in the mix, Otto Knows.
22: Swedish DJ Otto Knows is back with a new track called Part of You.
21: Anima.
22: Anima plays soon with Joji. The track is beautiful, but first here's Yulia Nico and Superfly.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
5: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
7: Hi people of tomorrow, this is John Summit.
8: Hi, I'm Sarah Landry and I hope to see you at Tomorrowland. Truly a special place and not to be missed.
9: Tomorrowland, 15 days to go.

0: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Solden bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
1: Solden bij Zalando.
3: Krevel.
4: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
3: Krevel. Leef beter.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
7: Ego Keukens.
8: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
9: Ze zijn officieel geopend.
10: This is the muscle of Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
11: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland returns to Ushuaia for another magical season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike. And weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at Tomorrowland.com. See you this summer.
12: Yo, this is Afrojack and People of Tomorrow. This week I'm going to be bringing you the Tomorrowland Friendship Mix. Tune in this Thursday exclusively here on One World Radio.
13: Hey, People of Tomorrow, this is Timmy Trumpet.
14: Hey, we're Dimitri Vegas and Like Mike, and we're looking forward to seeing y'all dance at Tomorrowland. Make sure you don't miss it.
15: Tomorrowland, 15 days to go.
16: Coming up in the mix.
17: On the way on One World Radio is this tune from Horse Girl.
16: Bebe Rexha.
17: Bebe Rexha and Faith This New Religion also playing soon for

0: jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo.
2: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is €25.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Adventure is everywhere.
4: Kom naar de Solden.
5: Nee, Solden.
4: Solden?
5: Een S Solden bij AS Adventure.
4: AS, dat is ook al mijn S.
5: Ja, Solden bij AS Adventure.
4: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
5: Nee, het is Solden.
4: Shit, hè.
5: En zondags open.
4: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
3: AS Adventure.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
10: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
13: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
14: En een avonturenparcours!
12: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
15: Bellewaerde!
12: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
16: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
17: Joehoe!
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
18: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
19: Promo koken.
20: Wat wordt het vandaag?
18: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
20: Oh, dat is een makkie.
18: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Krevel.
21: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
12: Krevel. Leef beter.
22: Ze zijn officieel geopend.
23: This is a mosselen van Lunch Garden.
22: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
25: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
26: Heb je dat gezien?
25: De grote zomerdeals bij Gamma.
26: Ja, ze doen.
27: Met kortingen.
26: Tot 50%.
25: En de bon in de folder.
26: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
27: Ook gezien.
25: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
27: Pompie, wij klussen mee.
28: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
29: Experience what's possible.
30: Let's go!
29: Together with Snapdragon, MediaMarkt is bringing tomorrow's AI and magical moments to Tomorrowland, Belgium. Experience powerful AI technology and become part of the people of tomorrow. If you're at the festival, make sure to visit us at our experience booth. MediaMarkt and Snapdragon. Discover tomorrow's AI.
31: Yo,
0: go. This is Afrojack and People of Tomorrow. This week I'm going to be bringing you the Tomorrowland Friendship Mix. Tune in this Thursday exclusively here on One World Radio.
1: People of Tomorrow, I'm Jazzy.
2: Hey, what's up? This is Laid Back Luke.
3: Hi, I'm Kevin De Vries and I hope to see you at Tomorrowland. Looking forward to see you all on the dance floor.
4: Tomorrowland, 15 days to go.
5: Coming up in the mix, Kygo.
7: Kygo playing soon with this track.
5: Martin Garrix.
7: Mike Garrix and Ed Sheeran with Repeat It.
5: And now, this is Shimza.

0: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
2: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Zee de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zie dit. Ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
4: Schitterend. Bij zo'n sausje worden een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
3: Doorbakken.
4: Zeker?
3: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Lemmes.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
8: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: What up, people of tomorrow? This is Quintino.
10: Hey, I'm Winter's Coacher.
11: Yo, this is Netcake.
12: Hi, I'm Alesso. And I hope to see you at Tomorrowland.
13: Tomorrowland. 15 days to go.
14: Coming up in the mix, John Summit.
15: John Summit from

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
3: DSM Keukens.
2: Altijd open op zondag.
4: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech?
4: Wat?
5: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Solde bij Zalando.
12: Wat doe ik aan voor die barbecue?
13: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
12: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
13: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
11: Solde bij Zalando.
14: What's up? It's me, Alec. And let me take you through my musical story. Join me tomorrow right here on One World Radio. But let's dive into the Alec Infinite Experience.
15: The Alec Infinite Experience.
14: Don't miss it.
16: Yo, this is Afrojack and People of Tomorrow. This week I'm going to be bringing you the Tomorrowland Friendship Mix. Tune in this Thursday exclusively here on One World Radio.
17: Hi, People of Tomorrow, I'm Sam Veldt.
18: Hey, I'm Winter Scouter.
19: Yo, yo, yo, I'm Sebastian Ingrosso. See you at the festival. Can't wait.
20: Tomorrowland. 15 days to go.
21: Coming up in the mix, Jonas Blue.
22: An Edge of Desire.
21: Mole Grab.
22: With Milky and Just the Way You Are.
21: And now, this is Vintage Culture.
22: 15 days to go until Tomorrowland. Let's celebrate with some extra Vintage Culture in the mix later.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Adventure is everywhere.
1: Kom naar de Solden.
2: Nee, Solden.
1: Solden?
2: Een S, Solden bij AS Adventure.
1: AS, dat is ook al mijn S.
2: Ja, Solden bij AS Adventure.
1: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
2: Nee, het is Solden.
1: Shit, hè.
2: En zondags open.
1: Nu zondags open. Moet dat op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
3: AS Adventure. With Durex Intensity, you can feel it building. The heat, the anticipation. Then suddenly, everything clicks. That moment when you're completely in sync, that's intense connection. This tomorrow.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat past binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
5: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wow, de grootste schommel van de wereld.
7: En een avonturenparcours.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24, zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
11: Knaldi. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
13: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
12: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
12: Ah, top, hè, die Kate.
14: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
15: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
16: Joehoe!
17: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be.
18: Proximus. Think possible.
19: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
20: DSM Keukens.
19: Altijd open op zondag.
21: Experience what's possible.
22: Let's go!
21: Together with Snapdragon, MediaMarkt is bringing tomorrow's AI and magical moments to Tomorrowland, Belgium. Experience powerful AI technology and become part of the people of tomorrow. If you're at the festival, make sure to visit us at our experience booth. MediaMarkt and Snapdragon. Discover tomorrow's AI.
23: Yo, this is Afrojack and People of Tomorrow. This week I'm going to be bringing you the Tomorrowland Friendship Mix. Tune in this Thursday exclusively here on One World Radio.
24: This is Kulsh.
25: Hi, I'm Nova here.
24: What's up, guys? This is Yugel, and I'm looking forward to seeing you all dance at Tomorrowland. Make sure you don't miss it.
26: Tomorrowland, 15 days to go.
27: Coming up in the mix, O'Flynn
28: with Ashiko.
27: Tame Impala.
28: And Dracula.
27: And now, this is Lost Frequencies.
28: With a track that was released earlier this winter, So Much Beauty Around Us. Later on in the show, I'll be shining my spotlight on

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Krevel.
1: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
0: Krevel. Leef beter.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be. De TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Mannekes,
6: Pompie,
5: heb je dat gezien?
6: Heb je dat gezien?
5: De grote zomerdeals bij Gamma.
7: Ja, ze doen
8: met kortingen.
6: Tot 50%.
5: En de bon in de folder.
6: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
9: Ook gezien.
5: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
10: Pompie, wij klussen mee.
11: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
13: In Walibi!
14: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: Kom koken.
17: Wat wordt het vandaag?
15: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
17: Oh, dat is een makkie.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Experience the tomorrow.

0: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: This is a muscle of a lunch garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden. Nu exclusief bij Lidl. De Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak. Maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 20.

0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Kom ook koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
10: Mannekes, heb je dat gezien?
11: Heb je wat gezien?
10: De grote zomerdeals bij Gamma.
12: Ja, ze doen.
13: Met kortingen.
11: Tot 50%.
10: En de bon in de folder.
11: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
12: Ook gezien.
10: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
12: Bompi, wij klussen mee.
14: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Yo, this is Afrojack and People of Tomorrow. This week I'm gonna be bringing you the Tomorrowland Friendship Mix. Tune in this Thursday exclusively here on One World Radio.
16: What's up, this is Alok.
17: Hi, I'm Miss Monique, and I'm looking forward to seeing you all dance at Tomorrowland.
18: Tomorrowland, 15 days to go.
19: Coming up in the mix, Jada G.
20: Thanks, Camille. We continue celebrating 15 days until Conciencia.
19: Anima.
20: We'll get on Anima, we'll get on Jada G.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
6: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
8: Hi people of tomorrow, it's Gorgon City here.
9: What's up guys, it's Griffin.
10: Hey, it's David Guetta. Make sure you join me at Tomorrowland.
11: Tomorrowland, 15 days to go.
12: Coming up in the mix, Didier Sinclair.
13: We will continue to celebrate 15 days to Conciencia. We have a new featured artist.
12: Bowser.
13: It isn't the Bowser, it is Blondish. And let's start as we mean to carry on.

0: saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Gaan we koken?
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
6: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ja, mensen, even bollen. Voor een glimlach op je smoel.
7: Even bollen.
9: Jawel, even bollen. Heb je toch last minute nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
10: Mannekes, heb je dat gezien?
11: Heb je wat gezien?
10: De grote zomerdeals bij Gamma.
12: Ja, ze doen.
13: Met kortingen.
11: Tot 50%.
10: En de bon in de folder.
11: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
14: Ook gezien.
10: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
15: Bompie, wij klussen mee.
16: Yeah!
17: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
19: Oh, ik zal het eens opzoeken.
18: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
19: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
18: Nou, oh, top hè, die Kate.
20: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
21: Annulering door herexamens? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
20: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
22: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
23: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
24: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
23: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
25: Nu bij Maxizo.
26: Hallo!
25: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
27: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland returns to Ushuaia for another magical season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike. And weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at Tomorrowland.com. See you this summer.
28: Yo, this is Afrojack and People of Tomorrow. This week I'm going to be bringing you the Tomorrowland Friendship Mix. Tune in this Thursday exclusively here on One World Radio.
29: Hi, People of Tomorrow. This is DOD.
30: This is James Hype, and make sure you join me at Tomorrowland. I can't wait to dance with you all on the holy grounds in Belgium.
31: Tomorrowland. 15 days to go.
32: Coming up in the mix, Tobias.
33: We will continue to celebrate 15 days to go until Conciencia.
32: Kugel.
33: This guy's joining us. We'll talk about his album and this.
32: And now, this is Armin van Buuren.
33: And we start as we mean to carry on. Armin will be playing more in moments, but first let's get on this. On and on, because he's coming to Conciencia.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Solden bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando.
6: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: What's up, it's me, Alec. And let me take you through my musical story. Join me tomorrow right here on One World Radio, and let's dive into the Alec Infinite Experience.
10: The Alec Infinite Experience.
9: Don't miss it.
11: Hi, people of tomorrow. This is John Summit.
12: Hi, I'm Sarah Landry, and I hope to see you at Tomorrowland. Truly a special place and not to be missed.
13: Tomorrowland. 15 days to go.
10: Coming up in the mix, Chris Stussy.
14: We're gonna up the stuss. It's Chris Stussy and Tom Did It, Wide Awake.
10: BB Rexha.
14: We'll play BB Rexha and Faithless, but we start as we mean to carry on.
10: And now, this is Alesso.
14: Celebrating 15 days until Conciencia, Alesso will be joining us across both weekends. We will start and end with Alesso, so don't go anywhere. Conciencia, the countdown is on.
9: Hi, I'm Alesso, and I hope to see you at Tomorrowland.
15: Hi, I'm Adrian from Mexico. I come to Tomorrowland to watch Alesso.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Adventure is everywhere.
6: Kom naar de Solden.
7: Nee, Solden.
6: Solden?
7: Een S Solden bij AS Adventure.
6: AS, dat is ook al mijn S.
7: Ja, Solden bij AS Adventure.
6: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
7: Nee, het is Solden.
6: Shit, hè.
7: En zondags open.
6: Nu zondags open. Moet dat op een zondag? Je kunt toch een vrijdag pakken?
5: AS Adventure.
8: DSM.
9: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
10: DSM Keukens.
9: Altijd open op zondag.
11: Hier Pipa de kat.
12: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
11: Beste katten en honden.
12: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
11: De dierenwinkel met de lage prijzen.
12: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
11: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden. Heel de dag lang.
12: Ze zal het wel doorkrijgen.
11: Tot binnenkort.
13: Nu bij Maxizo. Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Goed voor het beestje.
12: Goed voor het baasje.
0: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be. Gooi deze zomer je kinderen buiten. En neem ze mee naar Technopolis. Om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
14: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
15: En ook uw budgetvakantiepech?
14: Wat?
15: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
14: Oh nee.
15: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
13: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
15: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
16: Ze zijn officieel geopend.
17: This is a mosselen van Lunch Garden.
16: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
18: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
19: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
18: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
20: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
21: Hoe dat?
20: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
21: Oh, cool.
20: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
22: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
23: Heb je wat gezien?
22: De grote zomerdeals bij Gamma.
24: Ja, ze doen.
25: Met kortingen.
23: Tot 50%.
22: En de bon in de folder.
23: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
24: Ook gezien.
22: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
24: Pompie, wij klussen mee.
9: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
26: Wow, de grootste schommel van de wereld!
27: En een avonturenparcours!
13: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
28: Experience what's possible.
29: Let's go!
28: Together with Snapdragon, MediaMarkt is bringing tomorrow's AI and magical moments to Tomorrowland, Belgium. Experience powerful AI technology and become part of the people of tomorrow. If you're at the festival, make sure to visit us at our experience booth. MediaMarkt and Snapdragon. Discover tomorrow's AI.
0: Yeah.
1: Yo, this is Afrojack and People of Tomorrow. This week I'm going to be bringing you the Tomorrowland Friendship Mix. Tune in this Thursday exclusively here on One World Radio.
3: Hey, People of Tomorrow, this is Timmy Trumpet.
4: Hey, we're Dimitri Vegas and Like Mike, and we're looking forward to seeing y'all dance at Tomorrowland. Make sure you don't miss it.
5: Tomorrowland, 15 days to go.
6: Coming up in the mix, Purple Disco Machine.
7: Yes, we continue to celebrate the 15-day countdown to Conciencia.
6: Sonny Federa.
7: We'll play confirmed Conciencia artist Sonny Federa.
6: And now, this is Steve Angelo.
7: And we start as we will continue celebrating 15 days with the confirmed Conciencia artist Steve Angelo. And stick around, we've got more music from him in the next 25 minutes. Don't go anywhere.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
3: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
6: Krevel.
5: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
6: Krevel, leef beter.
7: People of Tomorrow, this is Cascade.
8: Hi guys, this is Amelie Lenz. Please check out my set at Tomorrowland. I cannot wait to see you guys.
9: Tomorrowland, 15 days to go.
10: Coming up in the mix, Belters Only.
11: Yes, Belters Only are coming to the festival. These are a confirmed Conscientia artist.
10: Kygo.
11: We'll play Kygo, Khalid and Griffin, and we will celebrate the countdown.
10: And now, this is Anima.
11: And RG, and Son of Sun. RG coming to the festival in 15 days' time. So we will celebrate now and celebrate later. Let's drop this. Voices in my head. Voices in my head.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: Ze zijn officieel geopend.
10: This is a mosselen van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
11: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
12: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
13: Ego Keukens.
14: Knaldi.
15: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
16: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
17: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
16: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers... Samen.
18: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
8: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
21: Yo, this is Afrojack and People of Tomorrow. This week I'm going to be bringing you the Tomorrowland Friendship Mix. Tune in this Thursday exclusively here on One World Radio.
22: People of Tomorrow, I'm Jazzy.
23: Hey, what's up? This is Laidback Luke.
24: I am Kevin De Vries and I hope to see you at Tomorrowland. Looking forward to see you all on the dance floor.
25: Tomorrowland, 15 days to go.
26: Coming up in the mix, Bowser.
27: The Bowser incoming with some Scandi House.
26: Adam Port.
27: We'll play Adam Port and talk SG Lewis in minutes.
26: And now, this is Calvin Harris.
27: We continue our 15-day countdown, celebrating artists that will join us. And here's another two.

0: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Kom ook koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: What's up? It's me, Alec. And let me take you through my musical story. Join me tomorrow right here on One World Radio. But let's dive into the Alec Infinite Experience.
9: The Alec Infinite Experience.
8: Don't miss it.
10: What up, people of tomorrow? This is Quintino.
11: Hey, I'm Winter Scouter.
12: Yo, yo, yo, this is Netkei.
13: Hi, I'm Alesso, and I hope to see you at Tomorrowland.
14: Tomorrowland. 15 days to go.
9: Coming up in the mix, Above and Beyond.
15: We'll play Above and Beyond's take on the Axwell Classic.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
5: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
6: With your axe intensity, you can feel it building. The heat, the anticipation. Then suddenly, everything clicks. That moment when you're completely in sync. That's intense connection. This Tomorrowland.

0: aboard this flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Yoohoo!
2: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
7: Heb je wat gezien?
6: De grote zomerdeals bij Gamma.
8: Ja, ze doen
9: met kortingen.
7: Tot 50%.
6: En de bon in de folder.
7: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
8: Ook gezien.
6: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
8: Pompie, wij klussen mee.
10: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Ze zijn officieel geopend.
12: This is a muscle van Lunch Garden.
11: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
13: Nu bij Maxizo.
14: Hallo.
13: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
15: Adventure is everywhere.
16: Kom naar de Solden.
17: Nee, Solden.
16: Solden?
17: Een S, Solden bij AS Adventure.
16: AS, dat is ook al mijn S.
17: Ja, Solden bij AS Adventure.
16: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
17: Nee, het is Solden.
16: Shit, hè.
17: En zondags open.
16: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
15: AS Adventure.
18: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
19: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
18: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
3: 500?
7: Schatje, dat is €25.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
7: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
1: What's up? It's me, Alec. And let me take you through my musical story. Join me tomorrow right here on One World Radio. But let's dive into the Alec Infinite Experience.
13: The Alec Infinite Experience.
1: Don't miss it.
15: Hello, people of tomorrow. This is Mind Against.
4: Hey, I'm Steve Aoki. I'm looking forward to seeing everyone, all of you, dance at Tomorrowland. Make sure you guys don't miss it.
6: Tomorrowland. 15 days to go.
13: Coming up in the mix, Prosper.
14: Oh, we need to hear from Prosper. We'll hear and play this track, Free Your Mind.
13: Martin Garrix.
14: We'll play Martin Garrix and Ed Sheeran.
13: And now, this is Fisher.
14: And as we celebrate 15 days to go until Conciencia, let's get on another confirmed artist. It is Fisher. We'll start and end this next 30 minutes with Fisher. He's coming and bringing his label, Catch and Release.
9: He's

0: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
2: DSM Keukens.
1: Altijd open op zondag.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
4: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatke, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's?
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Oh ja, gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland returns to Ushuaia for another magical season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike. And weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at Tomorrowland.com. See you this summer.
12: Yo, this is Afrojack and People of Tomorrow. This week I'm going to be bringing you the Tomorrowland Friendship Mix. Tune in this Thursday exclusively here on One World Radio.
13: This is Kulsh.
14: Hi, I'm Nova here.
15: What's up, guys? This is Yugel, and I'm looking forward to seeing you all dance at Tomorrowland. Make sure you don't miss it.
16: Tomorrowland. 15 days to go.
17: Coming up, hot since 82.
18: Welcome to 15 days till Tomorrowland. Hot since 82 on the way.
17: Tame Impala.
18: And I'm going to play you Tame Impala and Dracula.

0: bij Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Experience the tomorrow.

0: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: With Durex Intensity, you can feel it building. The heat, the anticipation. Then suddenly, everything clicks. That moment when you're completely in sync, that's intense connection. This